hot net hat en evet het naroi ik hat ni shelai hat ni vet nouet man hot ni dai het narasi het na e ut ming rasha shli kar avud nerar hot nerar het narier het nouet nar het nouet in ra het neet e het naar het e het oud net daar het het naar e wat neer het neer neer e het naar wat meer het naar wat neer het e het oud het e het oud e e oud het had e het neer wat niemand maar het na wat meer, het e, het au. Het neer, het neer. Het neer wat na neer, kies. Het e, het e au. Het neer wat naar, het na die. Het naar, het is. Het nou.